0: jou, dan zag die lijn, als ik blijf bij jou, dan blijf bij mij. Pardon,
1: pardon,
0: dat moet ik weten. Dan zag die O, dan zag die A, als ook heet dat nein, of heet dat ja. Pardon, entschuldigung, dat moet ik weten. Ich habe geglaubt, die Sache ist klar, ob jetzt

In een mietje Waterstad, ik oei te spelen heen. Van maar ik neun ik moeitje, want zo huusje el en weet. Op minimum van je lekker laat, leg een kiesje discreet. Oei, wat van niets is mee mijn bold, ook je maas mee mijn chocolat. Ook je minden met kontrol, zak je maas van hem gondol. Oei, wat van niets, op het taan, ook je hem lang gold mee fel. Je wek een kies pleurt met kel, lila zien nu met je kel. Mindig jobbra lépett, csak és a csókhoz nincs kedve. Mi a férnek minden őszintén egyszer elmesélhetne. Olyan asszony nincs, és nem volt még, aki rosszra nem gondolt.

het net als boegoteel, lachend en de schuil. Of voor kerstje gaan.